Ik liep tegen Nick, aha. Ik liep tegen Nick, aha. Ik liep tegen Nick.